Mijn moeders waren nog niet verloren. Dat is je voor je stolz op hem. Wenn ik zo aan mijn heimat denke, ons in